daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

RTV Parkstad.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: snel. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

stond nog op Pinkpop. Mijn stijl is het niet helemaal als het gaat om Pinkpop, maar ontzettend populair was ze wel. Dit is Lush Life. En wat ook heel lekker is en dansbaar blijft uit The Zero is deze van Bob Sinclair, die tegenwoordig heel veel muziek maakt samen met zijn dochter. Hiermee leerden wij hem kennen. Het grote publiek, een hele grote hit voor hem. Love Generation en zometeen Tom Jones en Kiss.

Swing in de auto, waar je ook bent. Daddy Yankee en Dura. En daarvoor Tom Jones en Kiss. Zometeen de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Gwen Stefani en Eve. En ook James Arthur en Anne-Marie. De serie van...

0: lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van Feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

0: nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: James Arthur en Anne-Marie maakten het einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Niall Horan en Miles Smith, Anouk, Afrojack en Gwen Stefani en Eve. En dit is niemand minder dan DJ Jean en The Launch.

0: Lekker toch als die ochtend een beetje dansbaar begint. Hier op RTV Parkstad hoor je het allemaal. DJ Jean was dit en The Launch. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van vrijdag 17 juli. Morgen ben ik er weer met Erik en Saturday. Leukste begin van je zaterdagavond. Van 6 uur tot 8 uur 's avonds. Zet je radio dan aan, maar beter nog, hou hem vooral ook hier aan op RTV Parkstad. Misschien zie ik je daarna nog even bij Timeless, dat leuke festival op het Strijdhagenpark. Heel erg gezellig. Kijk even of er nog kaarten zijn. En dan zien we misschien elkaar daar. Want Erik en ik komen even naar de uitzending een drankje doen. Mocht dat niet zo zijn, dan heel veel plezier dit weekend. Maak er wat moois van. En ik ben er maandag weer met een nieuwe...
1: Kim, sta op!
0: Dit zijn de Tramps, Disco Inferno. Fijn

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Werkstatt.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: grote hit van The Chimes in the Night is I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Van Breugel.
0: Met de vrijdageditie van Staying Alive in de ochtend, oftewel The Weekend Edition. Wat betekent dat? Heel simpel, we gaan 2 jaar lang muziek op de radio laten horen, bijna non-stop. Om jou lekker voor te bereiden op het weekend. Maar wat zit er dan allemaal in de reading? Nou, wat te denken van Alize, Ed Sheeran, Queen, Charlie Puth, Somber, Nelly Furtado, Tina Turner, The Bauza, Fat Joe and Ashanti, Yes, Pardoel, UB40. En nee, dat gaan we niet meer halen. Dus dat doen we een andere keer.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Happy Parkstad.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Waterschap Limburg waarschuwt hondenbezitters om hun dieren voorlopig niet te laten zwemmen in beken, sloten en poelen. Door de aanhoudende droogte en het warme weer worden op steeds meer plaatsen blauwalg en botulisme aangetroffen. Besmet water kan huid, maag- en darmklachten veroorzaken en is vooral voor honden gevaarlijk als ze ervan drinken. Ook het oppakken of eten van dode vissen en vogels brengt risico's met zich mee. Het advies is daarom huisdieren uit natuurwater weg te houden, zolang de waarschuwing geldt. In Brunsum eist voormalig raadskandidaat Klaas Post dat de gemeente uitspraken over zijn woonsituatie rechtzet. Volgens Post heeft burgemeester Wilma van der Rijt hem vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ten onrechte in verband gebracht met mogelijke adresfraude. Uit een gemeentelijk onderzoek bleek later dat Post bij zijn kandidaatstelling niet voldeed aan de wettelijke woonplaatsvereisten. De gemeente ziet echter geen aanleiding voor een rectificatie en ontkent dat al voor de kandidaatstelling bekend was dat Post niet meer op zijn Heerlense adres woonde. Lijst Brunsum Lokaal wil na de zomer schriftelijke vragen stellen. Oud-wethouder Joost Stange heeft de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade ontvangen. Burgemeester Petra Dassen-Housen reikte de onderscheiding gisteren uit tijdens de ondernemersdag. Stange was jarenlang raadslid en 12 jaar wethouder. Volgens de gemeente speelde hij vanuit de portefeuilles onderwijs, cultuur en sport een belangrijke rol bij projecten als de school Martin Buber, Sportcentrum Vie en de Hub. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor het Kerkraads dialect. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Limburg vrij zonnig, met ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Komende nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima van 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag ongeveer 23 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
15: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: helemaal tot het einde hoorde je Shanna Spyro in de videoclip van Material Lover.
1: Genie van Beugel.
0: Daarvoor staat Chris Rea. Fool if you think it's over. Echt zo'n meekwelplaat. Leuk om die te draaien op vrijdagochtend in de weekend edition van Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jou een beetje voor te bereiden op het weekend. En dat allemaal lekker. Non-stop. En wat heb ik voor je klaargestaan? Nou, Justin Timberlake bijvoorbeeld, samen met Chris Stapleton, Tom Jones, samen met Moose T, Ray, Chris Cross Amsterdam en Man en Busy, Erasure, Another, Alcazar, Dave featuring Thames, John Cougar, Mellencamp, Sia, misschien als we die nog halen, maar zeker deze van U2, Stuck in a Moment with You.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Waterschap Limburg waarschuwt hondenbezitters om hun dieren voorlopig niet te laten zwemmen in beken, sloten en poelen. Door de aanhoudende droogte en het warme weer worden op steeds meer plaatsen blauwalgen en botulisme aangetroffen. Besmet water

0: kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken en is vooral voor honden gevaarlijk als ze ervan drinken. Ook het oppakken of eten van dode vissen en vogels brengt risico's met zich mee. Het advies is daarom huisdieren uit natuurwater weg te houden zolang de waarschuwing geldt. In Brunsum eist voormalig raadskandidaat Klaas Post dat de gemeente uitspraken over zijn woonsituatie rechtzet. Volgens Post heeft burgemeester Wilma van der Rijt hem vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ten onrechte in verband gebracht met mogelijke adresfraude. Uit een gemeentelijk onderzoek bleek later dat Post bij zijn kandidaatstelling niet voldeed aan de wettelijke woonplaatsvereisten. De gemeente ziet echter geen aanleiding voor een rectificatie en ontkent dat al voor de kandidaatstelling bekend was dat Post niet meer op zijn Heerlense adres woonde. Lijst Brunsum Lokaal wil na de zomer schriftelijke vragen stellen. Oud-wethouder Joost Stange heeft de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade ontvangen. Burgemeester Petra Dassen-Housen reikte de onderscheiding gisteren uit tijdens de ondernemersdag. Stange was jarenlang raadslid en 12 jaar wethouder. Volgens de gemeente speelde hij vanuit de portefeuilles onderwijs, cultuur en sport een belangrijke rol bij projecten als de school Martin Buber, Sportcentrum Vie en de Hub. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor het Kerkraads dialect. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Limburg vrij zonnig, met ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Komende nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maximaal van 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag ongeveer 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave en Thames hoor je bij RTV Parkstad met Rain Dance. In het kader van de weekend edition van Staying Alive. Zometeen bij RTV Parkstad, de show van Arno op de radio. Natuurlijk wens ik je daar heel erg veel plezier bij. En voor iedereen die weekend gaat vieren, heel veel plezier. Dit was de weekend editie van Staying Alive die we afsluiten met John Cougar Mellencamp.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voerde op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham 2 mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijen.

Al die baas en Who's Johnny uit de film Who's Johnny. En dat hadden we niet meer minder dan Freightless ook nog. Hey, het is vrijdagochtend, 17 juli 2026. Dat betekent dat we bijna toe zijn aan het weekend. Wat ga je het weekend doen? Laat het me maar eventjes weten. Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat doen. Het weer is zelfs het goede is niet zo heel erg warm. Dus het worden geen 34, 35 graden. Dus we kunnen genieten. Nu Mojo, Lady.

DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince, oftewel Van Bel Air, weet je die serie? Ik heb het over Will Smith en Summertime. Ja, laat me even weten wat jij het weekend gaat doen. Ik ga gewoon zondag Formule 1 kijken in Schinveld. En er zijn mensen die gaan naar de Marit in Kerkrade, want daar speelt een leuke band.

0: Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kraak.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Waterschap Limburg waarschuwt hondenbezitters om hun dieren voorlopig niet te laten zwemmen in beken, sloten en poelen. Door de aanhoudende droogte en het warme weer worden op steeds meer plaatsen blauwalg en botulisme aangetroffen. Besmet water kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken en is vooral voor honden gevaarlijk als ze ervan drinken. Ook het oppakken of eten van dode vissen en vogels brengt risico's met zich mee. Het advies is daarom huisdieren uit natuurwater weg te houden zolang de waarschuwing geldt. In Brunsum eist voormalig raadskandidaat Klaas Post dat de gemeente uitspraken over zijn woonsituatie rechtzet. Volgens Post heeft burgemeester Wilma van der Rijt hem vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ten onrechte in verband gebracht met mogelijke adresfraude. Uit een gemeentelijk onderzoek bleek later dat Post bij zijn kandidaatstelling niet voldeed aan de wettelijke woonplaatsvereisten. De gemeente ziet echter geen aanleiding voor een rectificatie en ontkent dat al voor de kandidaatstelling bekend was dat Post niet meer op zijn Heerlense adres woonde. Lijst Brunsum Lokaal wil na de zomer schriftelijke vragen stellen. Oud-wethouder Joost Stange heeft de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade ontvangen. Burgemeester Petra Dassen-Housen reikte de onderscheiding gisteren uit tijdens de ondernemersdag. Stange

0: was jarenlang raadslid en 12 jaar wethouder. Volgens de gemeente speelde hij vanuit de portefeuilles onderwijs, cultuur en sport een belangrijke rol bij projecten als de school Martin Buber, Sportcentrum Vie en de Hub. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor het kerkraads dialect. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Limburg vrij zonnig, met ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Komende nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima van 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag ongeveer 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv

Shawn Mendes samen met Camila Cabello en Señorita. Ik heb nou een plaatje klaar staan, daar moet ik eigenlijk nog niet aan denken. Maar ja, hij staat wel op de playlist, dus ik moet hem gewoon gaan draaien. Ik wil er nog niet aan denken, aan maandag. Ja, maandag vind ik altijd zo'n moeilijke dag, hè. Net het weekend gehad, misschien wel een heel goed weekend gehad. Iets te veel van het goede gehad, ja. En dan komen we hun om de hoek kijken. De maandag. De Boomtown Rats hadden het erover. En I don't like, ja, natuurlijk...

0: Purple Disco Machine en Dopamine. Ja, dat is het stofje in je hersens waar je je eigenlijk heel erg goed bij voelt. Als je dat zelf aanmaakt en je hebt iets plezierigs. Ja, dat is dopamine. Ja.
1: Maria.
0: Robert van Hemert. En zoet, zout en zuur.

Plus was in het jaar 1982. Salomar kwam met de LP uit Friends. En daar stond dit nummer ook op. The Second Time Around. Zometeen heb ik Bonnie M voor je klaar. Zijn met Sonny, maar eerst deze uit de jaren 80. The Eurythmics en Sweet Dreams.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Bij taxis.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest die in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu vier machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek week zelf het gemak. Aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z. Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van...

Wel me benieuwen wie aanstaande zondag gaat winnen. Het WK 2026 in Amerika. En daarvoor hadden we niemand minder dan Bonnie M. Het heet allemaal Sunny. Alleen die leadzanger, die heeft eigenlijk nooit de zangpartijen ingezongen. Dat deed altijd de producer Frank Furrian. Ja, kan zomaar.

Limburgstalig, oftewel Ed Gravé en de regenboog. Ja, het regent dan, hè? Ja. Ooh, baby, I love your way. Big Mountain.

Marshmallow, samen met Kane Brown en Miles on it. En daar hadden we een lekker zomerspraatje van Big Mountain en Baby I Love You Way. Ja, je mag nu het standje burenruzie aanzetten. Ik weet zeker dat het in Brunsum gaat gebeuren nu op dit moment. Die volumeclub eventjes naar rechts, helemaal naar 10, helemaal open. Change uit de jaren 80 met een heerlijke, ja, het past een beetje bij deze tijd. Lekker zomers en vakantie. Holiday!

0: uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Waterschap Limburg waarschuwt hondenbezitters om hun dieren voorlopig niet te laten zwemmen in beken, sloten en poelen. Door de aanhoudende droogte en het warme weer worden op steeds meer plaatsen blauwalg en botulisme aangetroffen. Besmet water kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken en is vooral voor honden gevaarlijk als ze ervan drinken. Ook het oppakken of eten van dode vissen en vogels brengt risico's met zich mee. Het advies is daarom huisdieren uit natuurwater weg te houden zolang de waarschuwing geldt. In Brunsum eist voormalig raadskandidaat Klaas Post dat de gemeente uitspraken over zijn woonsituatie rechtzet. Volgens Post heeft burgemeester Wilma van der Rijt hem vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ten onrechte in verband gebracht met mogelijke adresfraude. Uit een gemeentelijk onderzoek bleek later dat Post bij zijn kandidaatstelling niet voldeed aan de wettelijke woonplaatsvereisten. De gemeente ziet echter geen aanleiding voor een rectificatie en ontkent dat al voor de kandidaatstelling bekend was dat Post niet meer op zijn Heerlense adres woonde. Lijst Brunsum Lokaal wil na de zomer schriftelijke vragen stellen. Oud-wethouder Joost Stange heeft de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade ontvangen. Burgemeester Petra Dassen-Housen reikte de onderscheiding gisteren uit tijdens de ondernemersdag. Stange was jarenlang raadslid en 12 jaar wethouder. Volgens de gemeente speelde hij vanuit de portefeuilles onderwijs, cultuur en sport een belangrijke rol bij projecten als de school Martin Buber, Sportcentrum Vie en de Hub. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor het Kerkraads dialect. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Limburg vrij zonnig, met ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Komende nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima van 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag ongeveer 23 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

R&B met een touch of soul, oftewel R. Kelly, samen met de public announcement. En she's got that vibe. En daar hadden we niet meer minder dan Robbie Williams en Candy. Marco, The Journey, Just Be.

She Will Be Loved, oftewel Maroon 5, hoorde je en zag je op je tv. Als je tenminste via de tv meekijkt en anders via het World Wide Web. Oftewel via rtbparkstad.nl. Zometeen komt hij eraan. Niet Maurice Kamelot, want die is 3 weken op vakantie. In Bofkont mag hij even weg, hè. Maar we hebben een vakantiewerker. Niet meer minder dan Jep. En Jep gaat het daarom nog doen tussen 12 en 2. Ik spreek je morgenmiddag weer. Voor nu aflevering van Saturday Dance tussen 4 en 6. Veel plezier met Jep nu ABC.

0: All of my heart.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: beetje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: Zoekt
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Wel met Yippie. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ik geef dezelfde energie en dezelfde lekkere tracks die je ook van Maurice gewend bent. Ik kreeg ook nog een berichtje binnen.
1: Het is bijna weekend.
0: Oh ja, lekker hoor.
1: Tijd voor een koude kletser.
0: Ja, dat vind ik dan ook. En ook tijd voor muziek van Gesper Doen en Sef. Dit is Bagagedrager.

0: Net minder kaas gegeten, dus.
1: Voor de lekkere trek tijdens de lunch. Woehoe!

Waiting for Girl Like You. Hoorde hier bij de lunch van Echt TV Parks dat. Goedemiddag. Ja, en de bandnaam voor Wagner, die je net hoorde, verwijst naar het feit dat de oprichter Mick Jones, die een Brit is, en andere leden in de Verenigde Staten samen een band vormden. In beide landen voelden sommige bandleden zich namelijk buitenlanders. Zich letterlijk buitenlanders, wat ook voor Wagner betekent in het Engels. En ik vroeg me af, wat betekent bluff dan? Nou ja, eigenlijk helemaal niks. Het was gewoon een mooie korte naam voor op de poster. En ze bedoelde het ook wel een beetje. Jezelf groter voelen dan je bent. Wat bluff ook betekent. Zonder dat streepje door de O. Dit is bluff. Harder dan ik hebben kan. Op Parkstad.

0: Harder dan ik hebben kan. Zometeen Destiny Child, ook Rutger van Barneveld. Komt eraan, na nieuws van Halloween.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is.

0: risico's met zich mee. Het advies is daarom huisdieren uit natuurwater weg te houden zolang de waarschuwing geldt. In Brunsum eist voormalig raadskandidaat Klaas Post dat de gemeente uitspraken over zijn woonsituatie rechtzet. Volgens Post heeft burgemeester Wilma van der Rijt hem vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ten onrechte in verband gebracht met mogelijke adresfraude. Uit een gemeentelijk onderzoek bleek later dat Post bij zijn kandidaatstelling niet voldeed aan de wettelijke woonplaatsvereisten. De gemeente ziet echter geen aanleiding voor een rectificatie en ontkent dat al voor de kandidaatstelling bekend was dat Post niet meer op zijn Heerlense adres woonde. Lijst Brunsum Lokaal wil na de zomer schriftelijke vragen stellen. Oud-wethouder Joost Stange heeft de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade ontvangen. Burgemeester Petra Dassen-Housen reikte de onderscheiding gisteren uit tijdens de ondernemersdag. Stange was jarenlang raadslid en 12 jaar wethouder. Volgens de gemeente speelde hij vanuit de portefeuilles onderwijs, cultuur en sport een belangrijke rol bij projecten als de school Martin Buber, Sportcentrum V en de Hub. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor het Kerkraads dialect. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Limburg vrij zonnig, met ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Komende nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima van 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag ongeveer 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

zat. Zometeen een Tommy Kitten Wall Again komt eraan. Ook Inna Sun is up. Net zoals de tv-gids. Ik vertel je wat je allemaal kunt kijken vandaag. Vanavond rond de klok om 7. Als je dan even op de bank zit, lekker een weekend hebt. Dat je dan kunt kijken wat je kan kijken. Dat het niet heel lang duurt voordat je iets gevonden hebt. En dat ik gewoon de allerbeste kijktips zometeen voor je heb. Dat zometeen dus na de ex-tip van Jip. Mijn favoriete track van dat moment. Maar ook nog altijd een lekkere track, hoor. Rutger van Barneveld, dit is Woede Zomernachten.

Wall Again. Ja, de zon is op. Ja, dat is hij nog steeds hoor. Maar vandaag wordt het ietsjes minder warm. Ook lekker. En het gaat vanavond ook een beetje onweer. Dus ik zou zeggen, pak die paraplu maar weer uit de kast. Ik heb wat kijktips voor je. Als je vanavond tijdens het onweer lekker naar tv zit te kijken, dan kun je vanavond kijken om 20:30 naar Muziekfeest op het plein op NPO 1. Op NPO 2 een amateurfilm, Nederland op film. En dat gaat over wij en onze dieren. Ook leuk. Dan op RTL 4 een comedian, Tineke Schouten, de Schouten Schoenen aan. Kun je ook bekijken. En dan ook nog op SBS 6 de Oranje Zomer natuurlijk met Wilfred René en Johan Derksen. Ook nog veel films. Die kun je allemaal checken op tvgids.nl. Ik hou nog lekkere muziek voor je vandaag met zometeen Suzanne Freek. En na Americanos, dit is Holly Johnson.

Echte Vip-artsen met Holly Johnson. En hij is niet alleen zanger, maar ook beeldend kunstenaar. Hij is natuurlijk frontman van Frankie Goes to Hollywood. Maar hij maakte ook schilderijen en grafiekwerken. Hij ontwierp namelijk bijvoorbeeld ook mee aan het artwork rond die band. Leuk toch? En dit zijn Suzanne Vreeken Parkstad. Niemand hoor je hier bij de vrijdagmiddag. En in

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenetkoenen regelt snel de inspectie.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
12: Yeah.

0: Six Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip en Sam.

0: Happy Friday met Still Into You. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jip hier op Echt Weer Park staat in de plek van, op de plek van Maurice Kamerlot. Hij is de komende 3 weken op vakantie. Het is 1 uur geweest. Dat betekent op de helft van je werkdag. Bijna weekend. Lekker toch? Zometeen ook muziek van Bob Marley. Sun is Shining komt eraan. Net zoals Tuesday van Burak Yeter. Ook zometeen de tijdmachine. Ik ga een rad draaien. Er staan allemaal jaartallen op. En de jaartallen die ja, hebben te maken met nummers die toen op nummer 1 stonden. Vandaag op nummer 1 een aantal jaar geleden. Ja, welke track dat zijn, dat hoor je zometeen. Op welk jaartal die uitkomt, hoor je dus ook zometeen naar Bob Marley en Sun is Shining.

And I Just Might. Het is tijd voor de tijdmachine. Er staan allemaal op het rad, er staan allemaal jaartallen. Die hebben te maken met de nummers die vandaag, zoveel jaar geleden, in dat jaar op nummer 1 stonden. Zou ik maar gewoon een grote zwinger aan het rad geven? Komt-ie, hè? 3, 2, 1. Ja! Oké. Okay. Ja! Oké. Dat is niet zo lang geleden. Hij komt uit op 2020. En ik kijk even welk nummer toen op nummer 1 stond. Ah, oh, dat is lekker hoor. Shaggy stond toen op nummer 1. Lekker zomers. Dit is Banana.

Wow, hier bij Echte Wipparstad. Goedemiddag, dit is de vrijdagmiddag, bijna weekend vrijdag. Wil je nou je favoriete track aanvragen? Doe dat dan, hè, via de WhatsApp-functie op onze website. En stuur ons een berichtje.

0: Echt wipaarsen met Stardy en Call On Me. Zometeen Rihanna, Jay-Z, Umbrella.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf Kebek. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken.

0: hield een Limburger vorig jaar gemiddeld 135 kilo restafval over. Alleen Overijssel en Gelderland deden het beter. In Limburg wordt 72% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, tegenover 44% in Zuid-Holland. Ook in Parkstad daalt de totale hoeveelheid afval per inwoner al jaren. Heerlen ging bijvoorbeeld van ruim 593 kilo in 2001 naar 469 in 2024. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. De politie registreerde in de eerste helft van dit jaar 624 incidenten met personen met onbegrepen gedrag in Heerlen. Dat is 31% meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal in Parkstad. Procentueel was de stijging het sterkst in Landgraaf, van 83 naar 167 incidenten. Ruim een verdubbeling. Kerkrade telde 222 meldingen. Alleen in Simpelveld en Voerendaal daalde het aantal licht. In heel Limburg steeg het aantal geregistreerde incidenten met 27% tot bijna 4800. De 14-jarige Emma Sophie Dieteren uit Nut treedt zondag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde op. Ze zingt en danst als soliste 3 nummers tijdens een grote muziekproductie. Naar verwachting kijken ongeveer 50.000 festivalgangers toe. Emma Sophie stond als kind al samen met haar ouders Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren op het podium. Tegenover de Limburger zegt ze geen podiumvrees te hebben, al verwacht ze dat het publiek op de Zwarte Cross iets ruiger zal zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 27 à 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag 2 of 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: Hey, ben je fan van Oasis? Dan moet je dadelijk goed luisteren. Air Sienna en Jay-Z, dit is Umbrella.
1: RTV Parkstad.

Amber, een homewrecker. Hoor hier bij Echte Verparkstad. Een hele goede middag. Jippie op de plek van Maurice. Fijn dat je erbij bent. Tot 2 uur geloot ik jou tot die laatste uurtjes van de werkdag heen. Ja, en er is nieuws over Oasis. Ze komen waarschijnlijk naar Europa. In Manchester is het een stadion. Die hebben heel veel dagen vrijgehouden waar nog helemaal niks over bekend is. Dus dat is eigenlijk waarschijnlijk een plek waar Oasis kan komen te staan. Heel waarschijnlijk komen ze daar optreden. En gaan ze misschien ook nog ergens anders in Europa een stadion concert geven. Kom zo echt de Johan Cruijff Arena, alsjeblieft. Oasis, zo in hier op Echte Verparkstad. Dit is de vrijdagmiddag met Wonderwall.

Beyoncé. En Coldplay hier op Echte Web Arkstad. Ja, de frontman van Coldplay is natuurlijk Chris Martin. En hij heeft de eer gehad om een hele halftime show bij de finale van het WK te weten regisseren. Justin Bieber komt te optreden, Shakira. En ook Coldplay gaat waarschijnlijk een liedje meezingen. Nou, dat is leuk, hè. Heel de Haim voor die weekend hier op RTV Parkstad. En dit zijn de mannen van Kings of Leon, Sex and Fire.

0: Chris of Leon en Sex on Fire. Dankjewel voor het luisteren na de lunchshow van vrijdag. Volgende week ben ik er weer hoog vanaf maandag 12 uur stipt. Mij en morgen ook weer vanaf 9 uur op de zaterdagochtend. Veel plezier bij Erik zometeen. En dan vast een heel fijn weekend.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van €20.000. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. En waait het.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mondo Verde. mama, wanneer gaan wij naar Mondelvaerde?
8: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Just Be op RTV Park staat 2:10. We hadden trouwens It's Only Love van Bryan Adams en Tina Turner aan het begin van dit uur. 2 uur lang Kerkhof op de radio. Ik neem je mee richting je weekend.

0: King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en Rubbernecken. Inderdaad, dat zijn de hits van RTV Parkstad. Op naar een heerlijke vrijdagmiddagborrel.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Rijn Change It, Total Touch en Somebody Else's Lover op RTV Parkstad. Het is alweer bijna 2:30. Wat vliegt de middag voorbij als je het ook maar een klein beetje naar je zin hebt. Nou, en ik hoop dat jij het heel veel naar je zin hebt. Dan maken we er samen nog een heerlijke dag van. Laat je radio staan, hij straalt voor Davina Michel. Wat een feestbeest is dat. Je hoort hem met Beat Me op jouw vrijdagmiddag. Live.

Davine Michel en Beat Me op RTV Park zat. Inderdaad, de middag vliegt voorbij. Zometeen 20 minuutjes non-stop en breuzelvrij. Kun jij in elk geval de bitterballen alvast in dit vet doen, hè?

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kun je toch nog gaan zeggen.

0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Limburg behoort tot de provincies waar huishoudelijk afval het beste wordt gescheiden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS hield een Limburger vorig jaar gemiddeld 135 kilo restafval over. Alleen Overijssel en Gelderland deden het beter. In Limburg wordt 72% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, tegenover 44% in Zuid-Holland. Ook in Parkstad daalt de totale hoeveelheid afval per inwoner al jaren. Heerlen ging bijvoorbeeld van ruim 593 kilo in 2001 na 469 in 2024. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. De politie registreerde in de eerste helft van dit jaar 624 incidenten met personen met onbegrepen gedrag in Heerlen. Dat is 31% meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal in Parkstad. Procentueel was de stijging het sterkst in Landgraaf, van 83 naar 167 incidenten. Ruim een verdubbeling. Kijkraden telden 222 meldingen. Alleen in Simpelveld en Voerendaal daalde het aantal licht. In heel Limburg steeg het aantal geregistreerde incidenten met 27% tot bijna 4800. De 14-jarige Emma Sophie Dieteren uit Nut treedt zondag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde op. Ze zingt en danst als soliste 3 nummers tijdens een grote muziekproductie. Naar verwachting kijken ongeveer 50.000 festivalgangers toe. Emma Sophie stond als kind al samen met haar ouders Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren op het podium. Tegenover de Limburger zegt ze geen podiumvrees te hebben, al verwacht ze dat het publiek op de Zwarte Cross iets ruiger zal zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 27 à 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag 2 of 23.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

park zat in 20 minuten non-stop in Breusel vrij. Het moment dat de hits gewoon als het ware voorbij flitsen. Alsof je leven voorbij flitst, dat is misschien wat te ver gevraagd. Parkstad neemt je mee op een vrijdagmiddag richting jouw vakantie misschien wel. Nog even een paar borreltjes doen en dan ga je inderdaad van los. Of blijf je gewoon lekker bij ons. Je kunt Parkstad in elk geval ook meenemen op vakantie. Dit is Love of My Life. Bandje uit Nederland. Als je ze één keer live hebt gezien, dan ben je om. Dit is Rondé.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Gio.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Park.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.

0: We draaiden net Rondé, net voor drieën. En dan kom je dit liedje daarna tegen. Zie je toch wel dat er fijne popmuziek gemaakt wordt in Nederland. Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: Jouw hit. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Duke the Mountain 1. Need You, 100% op RTV Parkstad. Vrijdagmiddag, op naar je weekend. Wat hebben we daar zin in met z'n allen. En we gaan gierend onderuit. Met Silk Sonic, daarin Bruno Mars. En Leave the Door Open. Nou, komt u maar binnen dan.

0: minder zoet, maar daarom zeker niet minder mooi. Je hoorde Silk Sonic met Bruno Mars. Ah, oh, lekker. Leave the Door Open op de vrijdagmiddageditie van Parkstad in de middag. Hé, ik neem je mee tot 4 uur.
1: Parkstad. RTV Parkstad.
2: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Bij taxicentrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Limburg behoort tot de provincies waar huishoudelijk afval het beste wordt gescheiden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS hield een Limburger vorig jaar gemiddeld 135 kilo restafval over. Alleen Overijssel en Gelderland deden het beter. In Limburg wordt 72% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, tegenover 44% in Zuid-Holland. Ook in Parkstad daalt de totale hoeveelheid afval per inwoner al jaren. Heerlen ging bijvoorbeeld van ruim 593 kilo in 2001 naar 469 in 2024.

0: 367 incidenten. Ruim een verdubbeling. Kerkrade telde 222 meldingen. Alleen in Simpelveld en Voerendaal daalde het aantal licht. In heel Limburg steeg het aantal geregistreerde incidenten met 27% tot bijna 4800. De 14-jarige Emma Sophie Dieteren uit Nut treedt zondag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde op. Ze zingt en danst als soliste 3 nummers tijdens een grote muziekproductie. Naar verwachting kijken ongeveer 50.000 festivalgangers toe. Emma Sophie stond als kind al samen met haar ouders Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren op het podium. Tegenover de Limburger zegt ze geen podiumvrees te hebben, al verwacht ze dat het publiek op de Zwarte Cross iets ruiger zal zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 27 à 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag 2 of 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
8: Dit is het begin van...

Only Two Dimes. Met daarvoor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En daarmee begonnen we natuurlijk goed om zometeen het weekend te openen in de tweede uur. Maar nu in het eerste uur wordt officieel de weekendborrel geopend. Heel veel bedrijven in Parkstad hebben zo laten zeggen na vier uur de weekendborrel. Maar dat moet natuurlijk officieel geopend worden. En dat doen wij met heel veel plezier. Lekker. Bitterballen.

Andy Furtado deed het tezamen met Timbaland. Bij Parkstad. En zo meteen gaat het tegeltje van de muur af. En jij van ons mensen, die zijn, laten we zeggen, niet echt gestructureerd of georganiseerd. Maar wat hebben ze als excuus? Dat hoor je zo meteen na Samuel.

0: Ja, we houden het weekendgevoel erin, hoor. Samuel Welten. Inderdaad, echte liefde is te koop. En op het tegeltje staat geschreven de spreuk van vandaag. Ik ben niet ongeorganiseerd. Ik heb een vrij systeem.
1: RTV Parkstad. Jouw hits.
2: Jouw nieuws.

0: Around the World bij Barksdad. Waar zometeen Jos gaat vertellen wat allemaal gebeurd is in Barksdad. Maar ook het weer. Wat gaat het weer worden? Zometeen het antwoord. En de 20 minuten eerst non-stop en breuteltje vrij. Met Nena. Another. En Gabrielle met Dreams. Zometeen.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Limburg behoort tot de provincies waar huishoudelijk afval het beste wordt gescheiden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS hield een Limburger vorig jaar gemiddeld 135 kilo restafval over. Alleen Overijssel en Gelderland deden het beter. In Limburg wordt 72% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, tegenover 44% in Zuid-Holland. Ook in Parkstad daalt de totale hoeveelheid afval per inwoner al jaren. Heerlen ging bijvoorbeeld van ruim 593 kilo in 2001 naar 469 in 2024. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. De politie registreerde in de eerste helft van dit jaar 624

0: Do Dieteren en Wendy Kokkelkoren op het podium. Tegenover de Limburger zegt ze geen podiumvrees te hebben, al verwacht ze dat het publiek op de Zwarte Cross iets ruiger zal zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 27 à 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag 2 of 23 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: tukken pillen en Ibiza. Op het einde van de 20 minuten iets non-stop en breuteltje vrij. Met daarvoor nog Nena en Kim Wild. Ook Another en Gabrielle zaten in die 20 minuten iets non-stop en breuteltje vrij. Maar nu de feitjes. Wat gebeurde op deze 17 juli in het jaar 2023 in Heerlen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 17 juli in het jaar 2023 in Heerlen. In de ochtend een hele grote woningbrand was uitgebroken aan de Willemstraat. De brandweer schaalde op en rukte meerdere voertuigen uit, waaronder een tankspuitauto met een hoogwerker. En om het vuur onder controle te krijgen werden ook korpsen uit omliggende plaatsen opgeroepen om te assisteren.

Depeche Mode. People are people. Vrienden, het zit erop, het eerste gedeelte. Maar je weet het, deel 2 komt er razendsnel aan. Zometeen na 5 uur, samen met de Pussycat Dolls. Ook Frenna komt eraan. Dus dat wordt leuk. Maar eerst even blikkendag. En we openen zometeen het weekend. Jazeker.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kev en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag 1. en nacht.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Richard Gregers.

Het zijn de dames van de Pussycat Dolls. En I Don't Need a Man met Frenna vooraf met Zaza. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow. Het gedeelte waar we officieel het weekend gaan openen. Want het moet gebeuren. We moeten samen gaan genieten van het weekend. Dus moet die officieel geopend worden.

Sam Vedder en Rein Me In bij Bagdad. Waar we zometeen het tegeltje, wat al het vorige uur van de muur is gehaald, nog even gaan behandelen. Het gaat over ongeorganiseerd zijn. Dat komt eraan.

gitaar van Mr. Brian Adams. En de Summer of 69 bij Bart had. Waar het tegeltje van de muur is gehaald. En hij gaat over ongeorganiseerd zijn. Oftewel, ik ben niet ongeorganiseerd. Ik heb een vrij systeem.

0: Oh, lekkere plaat, hè? Tony Braxton en You Make Me High bij Parkstad. Waar zometeen Jos klinkt met het weer en ook het nieuws uit Parkstad. En, jawel hoor, de 20 minuten hit. Komen eraan met Leona Lewis, ook Just Stay en The Banners. Someone Like You, zometeen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik ga aan.

0: www.hetkoenen.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Limburg behoort tot de provincies waar huishoudelijk afval het beste wordt gescheiden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS hield een Limburger vorig jaar gemiddeld 135 kilo restafval over. Alleen Overijssel en Gelderland deden het beter. In Limburg wordt 72% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, tegenover 44% in Zuid-Holland. Ook in Parkstad daalt de totale hoeveelheid afval per inwoner al jaren. Heerlen ging bijvoorbeeld van ruim 593 kilo in 2010 naar 469 in 2024. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun dier na iedere wandeling te controleren op grasaren. De scherpe zaadjes van wilde grassen kunnen vastlopen in de vacht en terechtkomen in poten, oren, ogen of neus. Door kleine weerhaakjes kunnen ze steeds verder het lichaam binnendringen en pijn of ontstekingen veroorzaken. Veel niezen, kopschudden, krabben, zwellingen of manklopen zijn mogelijke signalen. Zit een grasaar vast of zijn er klachten? Neem dan contact op met de dierenarts. De politie registreerde in de eerste helft van dit jaar 624 incidenten met personen met onbegrepen gedrag in Heerlen. Dat is 31% meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal in Parkstad. Procentueel was de stijging het sterkst in Landgraaf, van 83 naar 167 incidenten. Ruim een verdubbeling. Kijkraden telden 222 meldingen. Alleen in Simpelveld en Voerendaal daalde het aantal licht. In heel Limburg steeg het aantal geregistreerde incidenten met 27% tot bijna 4800. De 14-jarige Emma-Sophie Dieteren uit Nut treedt zondag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde op. Ze zingt en danst als soliste 3 nummers tijdens een grote muziekproductie. Naar verwachting kijken ongeveer 50.000 festivalgangers toe. Emma-Sophie stond als kind al samen met haar ouders Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren op het podium. Tegenover de Limburger zegt ze geen podiumvrees te hebben, al verwacht ze dat het publiek op de Zwarte Cross iets ruiger zal zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 27 à 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later op de dag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk. Maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag 2 of 23 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: Leona Lewis en The Bleeding Love op Barksat met Just Even Af en The Banners. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop in Brusseltje vrij. Het is van tijd van feitje. Wat gebeurde vandaag op deze 17 juli in het jaar 2023 in Heerlen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 17 juli, maar dan wel in het jaar 2023 in Heerlen. In de ochtend een grote woningbrand uitgebroken aan de Willemstraat. De brandweer schaalde op en rukte met meerdere voertuigen uit, waaronder een tankspuitauto en een hoogwerker, om het vuur onder controle te krijgen. Ook korpsen uit omliggende plaatsen werden opgeroepen om te assisteren.

Mr. Bruno Mars en Treasure bij Parkzat. Vrienden, het zit erop hoor. Het is tijd dat we richting het weekend gaan. Ga genieten, ik ga dat doen. En komende maandag ben ik bij je terug met een splinternieuwe middagshow.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 8.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid. Volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan...

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket. Met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook. Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it. We've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Twee mannen zijn veroordeeld tot 20 en 19 jaar cel voor een reeks gewelddadige berovingen in Zuid-Limburg. Bij de laatste beroving in juni 2022 bij het Roda Stadion in Kerkrade kwam de 33-jarige Duitse Fabian Esser om het leven. Hij werd meegestuurd door de vluchtauto en daarna overreden. De rechtbank acht ook 5 eerdere berovingen in Kerkrade, Maastricht, Urmond en Valkenburg bewezen. Daarbij werden geld, goud en Rolex-horloges buitgemaakt. De 51-jarige vader zit vast. Zijn 33-jarige zoon is nog voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie had 25 en 24 jaar geëist. Hoger beroep is nog mogelijk. Op 4 officiële zwemlocaties in Zuid-Limburg is blauwalg aangetroffen. Het gaat om Natuurbad De Zeekoelen in Brunsum, de Naturistenvereniging Maasplassen in Maastricht en Fun Valley en Camping De Oosterdriessen in IJsden. Blauwalg is een bacterie die bij warm en stilstaand water snel kan groeien. Contact kan onder meer huiduitslag, maag-darmklachten en oog- of oorpijn veroorzaken. Ook honden kunnen ernstig ziek worden wanneer ze besmet water drinken. Bij Drakenrijk in Reuver geldt daarnaast een waarschuwing voor zwemmersjeuk. Controleer voor vertrek altijd de actuele situatie op zwemwater.nl. Een nieuw kunstwerk voor het Burgerhoes in Landgraaf heeft op sociale media veel kritiek losgemaakt. De ruim 1000 kilo zware spirit van Landgraaf bestaat uit 3 boomstammen die samen 1 kroon vormen. Ze symboliseren de verbinding tussen Nieuwehagen, Schaarsberg en Ubachhoven-Worms. Critici vinden dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten stellen, zoals zorg, kinderopvang en wegenonderhoud. De gemeente benadrukt echter dat het kunstwerk niet uit de gemeentelijke begroting is betaald. Het werd vanwege het 40-jarig bestaan van Landgraaf volledig gefinancierd door Stichting Abel. Roda JC heeft een besloten oefenwedstrijd tegen Beerschot met 1-0 gewonnen. In het Belgische Heist op den Berg maakte KNC Dorf al in de tweede minuut het enige doelpunt. De Kerkradenaren waren voor rust de betere ploeg en hielden stand toen Beerschot in de tweede helft meer druk zette. Roda zoekt ondertussen nog versterking voor de aanval en vooral voor de spitspositie. Zomeraanwinst Zakaria Kaldi is voorlopig uitgeschakeld door een bacteriële infectie. Volgens de club zijn meerdere kandidaten in beeld. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk, maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag zo'n 23 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een 2-daags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Twee mannen zijn veroordeeld tot 20 en 19 jaar cel voor een reeks gewelddadige berovingen in Zuid-Limburg. Bij de laatste beroving in juni 2022 bij het Roda Stadion in Kerkrade kwam de 33-jarige Duitser Fabian Esser om het leven. Hij werd meegestuurd door de vluchtauto en daarna overreden. De rechtbank acht ook 5 eerdere berovingen in Kerkrade, Maastricht, Urmond en Valkenburg bewezen. Daarbij werden geld, goud en Rolex-horloges buitgemaakt. De 51-jarige vader zit vast. Zijn 33-jarige zoon is nog voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie had 25 en 24 jaar geëist. Hoger beroep is nog mogelijk. Op 4 officiële zwemlocaties in Zuid-Limburg is blauwalg aangetroffen. Het gaat om Natuurbad De Zeekoelen in Brunsum, de Naturistenvereniging Maasplassen in Maastricht en Fun Valley en Camping De Oosterdriessen in IJsden. Blauwalg is een bacterie die bij warm en stilstaand water snel kan groeien. Contact kan onder meer huiduitslag, maag-darmklachten en oog- of oorpijn veroorzaken. Ook honden kunnen ernstig ziek worden wanneer ze besmet water drinken. Bij Drakenrijk in Reuver geldt daarnaast een waarschuwing voor zwemmersjeuk. Controleer voor vertrek altijd de actuele situatie op zwemwater.nl. Een nieuw kunstwerk voor het Burgerhoes in Landgraaf heeft op sociale media veel kritiek losgemaakt. De ruim 1000 kilo zware spirit van Landgraaf bestaat uit 3 boomstammen die samen 1 kroon vormen. Ze symboliseren de verbinding tussen Nieuwehagen, Schaarsberg en Ubachhoven-Worms. Critici vinden dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten stellen, zoals zorg, kinderopvang en wegenonderhoud. De gemeente benadrukt echter dat het kunstwerk niet uit de gemeentelijke begroting is betaald. Het werd vanwege het 40-jarig bestaan van Landgraaf volledig gefinancierd door Stichting Abel. Roda JC heeft een besloten oefenwedstrijd tegen Beerschot met 1-0 gewonnen. In het Belgische Heist op den Berg maakte KNC Dorf al in de 2e minuut het enige doelpunt. De Kerkradenaren waren voor rust de betere ploeg en hielden stand toen Beerschot in de 2e helft meer druk zette. Roda zoekt ondertussen nog versterking voor de aanval en vooral voor de spitspositie. Zomeraanwinst Zakaria Kaldi is voorlopig uitgeschakeld door een bacteriële infectie. Volgens de club zijn meerdere kandidaten in beeld. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk, maar de meeste plekken houden het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog, met maxima tot 26 graden. Vanaf zondag wordt het koeler, met overdag zo'n 23 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
11: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vader en zoon die bij het Roda-stadion een Duitse man beroofde en doodreden, moeten 19 en 20 jaar de cel in. Dat gebeurde in 2022. Een jongen uit Meersen is op een camping in Zeeland gearresteerd na een steekpartij. Daarbij viel afgelopen nacht een gewonde. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstad Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
15: Kom binnen.
16: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
18: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
17: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Rakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen...